0: It's Beyonce with Halo. Also, Kylie Morgan with If He Wanted To, He Would. Dis 90.6, another cup of coffee. Samen met my Isabel met Trotsgeborg, Dear Development. En in die atelier het ek vir Zander. Hoe gaan dit met jou?
1: Goed om met jou, Isabel.
0: Ach, baie lekker, dankie. En dan het ons ook natuurlijk vir Chanel van Eluman. Hoe gaan dit?
2: Baie goed, dankie. En jy?
0: Ach, lekker. Is maandag, nieuwe week, nieuwe dinge en temperature wat so bykie opstoot.
2: Dus hoekom het net kan goed gaan.
0: Daar sy. So die 24ste September was 'n groot dag. Dit was loop vir pret gee aan die wat minder het. Daar tong knoop ek so lekker bij.

It's Icona Pop, or Iconia Pop if you like, and I love it. Love it on a day like today. It's so lekker warm daar buiten. Dit baie mense sê, man, ek wens het was weer winter en so gaan het aan. Mariet van den Werken, gaan

En dan zijn jullie op een 6 FM stereo. Dit is Paul McCartney, daar zo'n duet samen met Stevie Wonder en Ebony and Ivory. Sheryl Crow is ook daar geweest met My Favorite Mistake. En ons het natuurlijk afgeskop met Samba 12 to 12. Goeiemiddag, vader ook. Lekker om samen jou te keier op hierdie maandagmiddag. Dit is een warm ene, weer eens. Maar nou ja, dit is die tijd van die jaar. Ons kan ons nou nie klaar daar hoor nie. Ons gaan binnenkort bykie kyk wat aangaan met die weer. Net so skyn voor 3:30 vanmiddag gaan ons daar na Koekeloer. Kyk wat het die weerman vir ons deurgestuur. Wat sê hy? Wat kan ons verwag vir die volgende paar dae? Ons het dan ook die geluid wat ons vir julle gaan draai, ja, raai die geluid aan die ander kant van 3:30 moeilijk gemaakt hier, Wines 2000, Amateur Winders. En dan het ons, weer so 20 voor gaan ons op WVO draai, en as ons bykie kyk, moet ons nie een leidraad geen, en julle ken al die drill teen die tyd. En dan 10 voor gaan ons oor na die antwoord, om te kyk een bykie, wat het julle vir my gesê? Wat was die geluid gewees? Ons sal vir Terry ook in die atelier, he. En dan om 4:00 is het Afrikaanse nieuws, dit is ook sport wat op pad is, en onthou, as jy op die pad is, mense, asseblief, bedaag, wees rustig, raak niet vir my rustig, nee? Soos hulle sê, slik a chilpil, geniet het. Ok, maar nou is het tyd vir jou nostalgiese treffer, ons hele bykie terugvat in tyd, maar dit is een prachtige ene, jo ja, is Eric Carmen met Make Me Lose Control, net die zo, op 90.6, dit is Overdrive, goeiemiddag.

0: 99.6 met Winter Hotel en een nommerkie gedeel Jening. Daar sê jy, dis Overdrive moeilijk gemaakt dier Gelma, die trotse borg, maand tot vrijdag 3 tot 6, saam met Jimmy tot en met 6 toe. Nou ja, net na die break het ons weer Ken Jy Muziek, waar ons weer een stukje muziek vir julle gaan draai. En sterkte vir vandag sinne, ons een bykie kyk hoe julle vaar met hierdie ene, dit is Terry se keuse vandag. So as julle dit nie reg kry nie, sorry hoor, nie my skuld nie, dis Terry se skuld. Okay. Okay. Anyway, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons spring sommer in môre se temperature in môre Dinsdag 16 op na maksimum 31 grade Celsius gedeel op bewolk en daar so 10% kans vir reën vir môre, weer 10% vir Woensdag met 'n maksimum temperatuur 26 op Donderdag en Vrydag is dit 30 en 31 onderskeidelik.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê die landbousektor het die potensiaal om te groei. Die regering sal verseker dat matrikulante hul eksamen sonder ontwrigting kan aflê en verdagte in hegtenis geneem vir die moord op drawer in Kempton Park. Ek is Rita Potgieter. Goeiedag.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubé Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. Just Money se Pieter Wasserval waarskei dat hoër brandstofpryse nie net motoriste raak nie. Dit volg na skerp brandstofprysstygings wat verlede week in werking getree het. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 per liter toegeneem het. Wasserval sê brandstof is een van die koste wat deur die hele ekonomie spoel en uiteindelike uitwerking op bykans alles het. Die Nasionale Tesorerie Stichting van 'n sentrale administrasie voorgestel om na raming R88 miljard in onopgeëiste geld op te spoor. Die geld is deel van vergete aftreefondsvoordele, dormante bankrekeninge, onbetaalde versekeringseise en beleggingsopbrengste. Finansiële instellings voer al eie opsporingsprogramme uit. Die regering wil dit nou vervang met 'n enkele stelsel wat die proses sal sentraliseer. Daar word verwag dat sentrale banke wêreldwyd tot en met 2027 streng monetêre beleid sal handhaaf om inflasie te bekamp. Hoewel daar aanvanklik lae rentekoerse verwag is, het die ekonomiese klimaat verander wat sentrale banke genoop het om teen stygende verbruikerspryse op te tree. Bloomberg Economics dui daarop dat rentekoersverhogings noodsaaklik sal bly weens verskeie drukfaktore insluitend geopolitieke konflikte en ekonomiese groei. Die Internasionale Monetaire Fonds doen 'n beroep op 'n versigtige benadering terwyl sentrale bankiers in Bangkok vergader. Hulle oorweeg onder meer die risiko's van 'n moontlike insinking in die KI-mark en onstabiliteit in die effektemark. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,09% op en staan op 108.626 punte en die top 40 staan op 100.880 punte en 0,11% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.49 teen die euro en R21.88 teen die pond. Een bitcoin kost $83,388, 2. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,39% en staan op $4,176.88 per fyn ons. Platinum staan op $1,692 per fyn ons, 'n 0,34% toename. En Brent ru olie het met 1,15% toegeneem en verhandel teen $105.63 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,83% op 51,655 punte. Die Hang Seng staan op 24,249 punte, 'n 0,37% toename. En die Nikkei is 0,07% sterker en staan op 69,031 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefrinnikin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefrinnikin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenachan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
5: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
0: Goed, en dan sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek. Yeah, I know your music. And of course, this is brought to you with the compliments of Terry. The Portuguese Burki. So if you don't get it today, sorry, it's not my fault. I'm not taking the blame for this one. Terry's there with a big fat smile on his face. Okay, just for those who are watching, let me just put him on here, and you can see the big grin that he has on his face. Have a look there. Look at that, from ear to ear, smiling like like he's king of the castle. Okay, so there we go. All right, anyway, let's play the song. Right, have a listen. Luister mooi na die volgende liedjie. Sê vir my wat die naam is van hierdie ene.

0: En ons 99.6 met Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ons het The Common Arts met Don't Leave Me This Way voor het aangehaad van 1986. Okay, toe ons gaan gaan oor na die antwoorde, toe ek net so paar antwoorde hier so raak. Alright, let's have a look here. Ellie, you went with what? Spandau Ballet, don't know the song, hard not to recognize Tony Hadley's vocals. There you go, Hadley. Thank you very much for your answer. Anton, hi Jimmy, ek dink julle wen vandag. Ek wou sê die liedjie se naam is Gold, maar ek weet nou nie meer nie. Weet ook nie wie dit sing nie. Okay, well, ja, ek is seker of ons wen nie, Anton. Okay, dan sê, Terry, ons ken die liedjie, Gold, maar ken nie die artist nie, dit is Magda Hilly. Yeah, she says, we're la capella. You didn't bowl over with this one. Elise, kom ons hoor gauw bietjie, wat sê jy, wat denk jy is dit?
1: Die liedjie se naam is Gold, en dis by Spandau Ballet.
0: Tjo, daar het iets gebeur. Okay, alright, daar sê, baie dankie. Vir jou, waardeer Elise. Nico, kom ons gaan sommer hier so breek by jou, kom ons hoor gauw.
2: Jimmy, daar is Gold van Spandau Ballet, Nico.
0: Daar sê, Nico, bye, dankie. Ja, mense, dit was natuurlijk Spandau Ballet, met Gold was die naam van die liedjie gewees, so daar sê, wel gedaan, en ja, is heel wat mense wat deurgestuur het hier so, maar ja, baie het gesê, skies, uitgebal vandag, vastgevra of, en dan het ons ook Erasure gekry wat deurgestuur is, en een klompie ander, maar nou ja, daar sy. Ons kan nou nie deur allemaal gaan nie, maar baie, dankie vir julle allemaal, ek waardeer het opreg. Dit was Spandau Ballet met Gold, hy is op pad. SA Top 20 Movies.

0: nummer 6.
1: Van een stoute kijk, weet jij van wat ik praat?
2: Voor mij is het net te lijf, maar ik versta mijn maat.
1: Amal heet hulle eie smaak, heet hulle eie smaak.